0: tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200

0: Radio Noordzee.
1: Door het raam kijken.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover-schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Er is wel wat kans op mist. Het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 4045. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Case, de Hustle-race. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: en Niels bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. On
8: the road. Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479.
13: Mediamarkt.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
16: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs.

0: met een V.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen.
4: 100% puur Hollands.

0: Morgen.
1: Morgen gaan ze weer verder in het Gelredome. Vandaag een rustdag. Suzanne en Freek hoorde je en halverwege.
2: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
1: Ja, op donderdag 21 mei 2026. Welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. En je bent er gewoon weer bij. Applaus voor jou. Ja, leuk hoor. Vertel het ook tegen je collega's. Hè. Vraag het aan je baas of het gewoon aan mag staan. Ik weet dat we bij het transportcentrum van IKEA momenteel aanstaan. Heren, dames daar, van harte welkom. Goedemorgen. Hopelijk gaat het goed met inpakken en het klaarzetten van de spullen. En fijn dat jullie erbij zijn. Het is vandaag een leuke dag, want het is vandaag Chardonnay-dag.
3: We gaan alle Chardonnay opentrekken.
1: Proost. Het is ook de fiets naar je werkdag. Ja, ik woon net iets te ver. Ik woon net iets te ver om 's ochtends vroeg op de fiets te stappen. Maar als je het kan doen, doen we het, zou ik zeggen. Vandaag is ook de uitreiking van de Gouden Strop 2026. Astrid Holleder zit in de jury. Prijs voor het beste spannende boek. Oh, misschien kiest ze wel haar eigen boek, hè? Zou ook nog kunnen. Ja,

0: Radar Marco Bozzato.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Tol bij Noordzee Waterpas hoor je op deze donderochtend. Hey, vandaag een spannende dag in Amsterdam. Wordt namelijk het eerste Nederlandse VR-museum geopend. Weet je wat VR is? Virtual reality. Daar krijg je zo'n witte bril op. Meestal zijn ze wit. En dan kan je dus gewoon in een heel andere wereld stappen. Zo ook dus in Amsterdam. Ga je het Amsterdam van 1652 beleven. Ga je een soort route lopen. Krijg je verhalen. En dat is echt fantastisch om mee te maken. Dus vandaag gaat dat plaatsvinden. Leuke nieuwe dingen. Mooi tijd leven, toch?

0: zijn vannacht opgevangen in Stadskanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Straks gaan ze allemaal weer naar Ter Apel. Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken, maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom is niet bekend. De politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging, meldt de Telegraaf. Dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. Toen ging er een explosief af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog met zon en er staat weinig wind en het wordt 23 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits komt verder en verder op gang en we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files, onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er 1 rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del, een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hoflied. 1 rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ippenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder 1 kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten.

0: Sander, Fleming, Trobi. En weer een dagje ouder bij Noordzee, waar je ook nog kans maakt op een mooie muziekreis naar Turkije. Ga ik deze ochtend meer over vertellen, maar vandaag en morgen nog jouw kans om je te kwalificeren. Hou in ieder geval in je agenda vast vrij, hè? 31 oktober tot en met 7 november, want dan gaat die reis plaatsvinden.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Jotte van Els, dankjewel voor het reageren via radionoordzee.nl. Als je daar op de WhatsApp-icoon drukt, heb je de rest van je leven contact met de studio. En kan je gewoon doorgeven wat je wil. Dat heeft Piotr gedaan. Silvan, mij zou je blij maken met de Nederpop-pepper van Frank Boeien. 1 miljoen sterren, wil je die draaien? Zeker!
1: De Radio Noordzee, Nederpop-pepper.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Alles maak, je hebt ons toch maar gevonden. Welkom bij Radio Noordzee. Waar je trouwens morgen tussen 1 en 4 weer je weekend gaat inluiden. Met de Kruif en de Mol, hè? Leuke middagshow op je vrijdagmiddag. Tot morgen, nu. René Vroger met Waylon bij Noordzee.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij Vibra. Dusty glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. 2 maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik 1,5 uur tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen, 12 kilometer en ook 1,5 uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Waardenburg dus bijna 1,5 uur op onthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattermerbroek is 1 rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusden is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zaarderheide. 5 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.

0: Omroep Barlando.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Donderdagochtend 21 mei 2026. Het is de Ochtendshow van Noordzee. Mijn naam is Sylvain. Zo dadelijk voor je. Ben er voor je. Olivia. Kimberly Fransens. Ja, 200% puur Hollands, dat weet je. Vandaag een bijzondere dag. Stel dat je in Parijs bent momenteel, of gaat, maak je kans om een originele trap van de Eiffeltoren in je bezit te krijgen. Ja, een stuk van de trap wordt geveild. Dus denk ik ook om een beetje onderhoud eraan doen. Het geveilde deel van de trap met een hoogte van ongeveer 2,7 meter... bestaat uit 14 treden. Het gaat ongeveer 120.000 euro opleveren. Dus ja, heb je wel een stuk trap in je huiskamer staan. Maar ja, moet

Olivia, wat blijft er nog over? Het zijn de kliekjes die overblijven. Ja, lopen vaak heen en weer door de koelkast bij mij. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken deze ochtend. Morgen trouwens Rutger van Barneveld. Die is volgens mij ook vanmiddag de gast bij René Verkerk. Maar morgenochtend gaan we even bellen over de zoele zomernachten. En zometeen Hans van der Most. Dat is een van de twee mannen van de Nacht Casanova's. Dat zometeen hier gaat hij vertellen over hun nieuwe single. Want ze hebben een leuke oranje single uitgebracht.

van te maken, toch? Je leeft nu, hè? Ja, niet te veel naar morgen kijken. Vooral vandaag probeer je te ervaren wat je meemaakt in je leven. Zometeen voor je, muziek van Miss Montreal, Jeroen van der Boom en John West, de Lange Frans, krijg je nu. Een nieuwe single ga ik voor je draaien. Heb je hem al gehoord?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
14: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Een paar mensen zouden buiten hebben geslapen. De Consumentenbond wil dat de Europese Commissie wat doet aan nepadvertenties op internet. Volgens de bond doet Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen deze vorm van oplichting. Die kan mensen duizenden euro's kosten. En het Openbaar Ministerie zegt niets over de actie om topcrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens de Telegraaf zou hij op volle zee bij de West-Afrikaanse kust worden overmeesterd, maar dat ging op het laatste moment niet door. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Halverwege de ochtend is het al zo'n 15 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 18 tot 23 graden.

0: En nogmaals, volgende week vrijdag staan ze in AFAS Live. Er zijn nog een paar kaarten voor, zit ik vandaag, ik wil erbij zijn. Check dat eventjes, oké? Okay? Dan nu tijd voor, dames en heren...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Een van de Casanova's, dames en heren, Hans van der Most. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen.
0: Zo, oh, je bent lekker vrolijk wakker. Heb je al een vroege vogel?
2: Ja. Nee, normaal gesproken niet. Nee, daarom heten we ook de Nacht Casanova.
0: Ja, maar...
2: En vooral s'nachts onderweg, maar ja. Ja, ik ben er toch op tijd bij vandaag.
0: Zo is dat, ja, dat is niet voor niks, hè, want ja, even bij Noordzee is leuk. De Nacht Casanova's, hoe lang zijn jullie al bezig? Vertel zelf eens.
2: Onder de naam de Nacht Casanova's zijn we nu, even denken, ongeveer 2 jaartjes bezig.
0: Ja.
2: Een jaartje, net iets meer dan een jaartje.
0: En wat heeft het jullie gebracht?
2: Nou, wat het ons gebracht heeft, is heel veel plezier, heel veel optredens. We hebben op verschillende plekken al mogen staan, van de Rode Hal tot in Groningen. Dus door heel het land hebben wij al mogen optreden. Heel veel fans, liefdevolle fans, leuke fans, gezellige fans.
0: Groepies, ja. Groepies ook?
2: Ja, er zit er wel eentje bij, ja.
0: Oh, eentje, maar goed, oké. Okay.
2: Ja, ik reed hier laatst bij huis weg en toen dacht ik, hé, dat is de fan.
0: Ah, oh ja?
2: Dus ja, het gebeurt nu al, dus ja.
0: Komt dichtbij in deze, Hans.
2: Ja, ja dat zeker, ja.
0: Wie zit er allemaal in de Nacht Casanova's?
2: Nou, ik zit sowieso in de Nacht Casanova's, dus Hans en Wesley. En Wesley is ook mijn partner tevens.
0: Kijk, en dat is al heel lang?
2: Ja, al wel 6 jaar is hij mijn partner.
0: Wat leuk, joh. En dan de nieuwe single, hè? Ja, Nederland komt eraan. Gefeliciteerd.
2: Ja, Nederland komt eraan. Ja, onze nieuwe oranje single.
0: Hit. Ja, hit, mogen we zeggen, toch?
2: Hit. Ja, ja. Wij verwachten veel van dit nummer, want ja, er zit heel veel energie in. Heel gezellig. Het is echt een nummer die je zo kan meezingen. Hey ho, hey ho.
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het toch gewoon een hit.
0: Maar verwacht je ook veel van Nederland?
2: Ik verwacht zeker wel veel van Nederland. Want ze staan er goed voor. Dus ik hoop ook dat ze het heel goed gaan doen. Ik gun ze het ook heel erg. Nou ja, en dat scheelt, want dan nemen ze ons nummer ook weer een beetje mee open. Dus dan zullen wij ze extra energie geven.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dat ze dit nummer in de kleedkamer gaan zingen. Net als met John de Bever toen de tijd. Hè?
2: Ja, dat zou wel echt fantastisch zijn. We gaan ons best doen om heel Nederland wakker te schudden en te laten meezingen. Zodat Nederland op het WK goed zal scoren.
0: Ja. Nou, Nederland komt eraan, maar de Nacht Casanova's komen er ook aan. Dat heb je net gehoord. We gaan de platen draaien. Ik wens je een hele fijne voetbalzomer.
2: Dankjewel van hetzelfde.

eerst zijn ze, die Henk en Henk. Jammer, ja, als kind vond ik ze geweldig. Qua muziek ook nog steeds trouwens. Het goede doel hoorde je in België bij Noordzee. En daarvoor de Nacht Casanova's. Hans van der Most hoorde je. En Nederland komt eraan. Hij is erg positief over Oranje, dus ik hoop dat het goed komt. Ik ben trouwens zelfs mijn... ik heb een pakiet thuis, een pakiet. Hij is geel. Mijn dochter heeft hem Citroentje genoemd. Ik ben hem aan het trainen, want ik wil graag dat hij de WK-voorspelling gaat doen. Dus Nederland tegen Japan bijvoorbeeld, wat gaat dat opleveren? Binnenkort gaan we daar eens eventjes een filmpje van maken. Want ik wil dat Citroentje de nieuwe octopus wordt. Weet je wel, de voorspellingsoctopus. Maar goed, dat binnenkort meer erover. Wolterkoes ook. En dit is Russo met Emma Heesters.

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes. Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
8: Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Eén rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met twee auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27.

0: Cheerio!
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. Morgen. Met Sylvain Stoets.
0: Ja, welkom. Zo dadelijk Gordon Replay, de hitflits van deze week. Goeie plaat hoor. Middle of You komt eraan. Het is vandaag 21 mei, donderdag. En vandaag Chardonnay-dag vandaag. Oh, lekker. Neem er maar eentje. En dat is wel grappig. Ze hebben ook fiets naar je werkdag ervan gemaakt. Die twee combinaties, die snap ik wel, zeg maar. Vandaag de uitreiking van de Gouden Strop 2026. Astrid Holleder zit in de jury. Prijs voor de beste, voor het beste spannende boek. Ik ben benieuwd welk boek gaat winnen. Ja, ik ben meer van de luisterboeken, maar goed. We zullen het gaan meemaken. En vandaag de eerste Nederlandse ontknoping. De opening eigenlijk van het VR-museum in Amsterdam. Bezoekers kunnen er virtual reality met zo'n witte bril, weet je wel. Dan kan je het Amsterdam-leven van 1652. Loop je gewoon door een andere tijd heen. Fantastisch, hè? En vandaag ook jouw kans om een stuk van de trap van de Eiffeltoren te krijgen. De Eiffeltoren is gebouwd in 1889. En er wordt een stuk van 2,5 meter geveild. Er staat uit 14 treden. Ja, waar zet je dat neer, hè? In je woonkamer. Het moet ongeveer zo'n 120 tot 150.

0: Dan nu tijd voor...
1: Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Gordon en Replay.

0: replay bij Radio Noordzee. Me loving you.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Ja, dan is het weer tijd voor een nieuwe meester of meesteres. Nou, vandaag gaan we eigenlijk een beetje een uitzondering maken. Want ja, deze plaat is zo leuk, ik wou hem niet laten liggen. Maar ja, ze komt uit België. Niet doorvertellen hoor. Ja, je kent haar als presentatrice. Ze is actrice, maar ook zangeres. En ze heeft zelfs in de politiek gezeten. En lerares is ook nog geweest. En jaren geleden had ze een leuke plaat met alle mannen zijn zo lelijk. Vooral de mooie mannen. Als ik jou zie. Hier is Margriet Hermans.
1: De Radio Noordzee. Hollandse meestergalerij.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: doet het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris Van der Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer is. Hij hoopt massaal buitenslapers zoals 4 jaar geleden te voorkomen, zei hij op Radio 1. Google, Meta en TikTok moeten meer doen tegen nepreclames op internet. Dat zeggen de Consumentenbond en Europese zusterorganisaties. Ze hebben de Europese Commissie gevraagd in te grijpen. En president Trump en premier Netanyahu hebben aan de telefoon knallende ruzie gehad over Iran. Netanyahu wil het land snel weer aanvallen. Trump wil daarmee wachten, nu er wordt onderhandeld over vrede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer een 21:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Die is dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9, ook maar Amstelveen bij knooppunt de Rotterpolderplein. Een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging 1 uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf

luxe sterren Long Beach Resort in Turkije. En dat is de muziekreis. Als je denkt van nou, daar wil ik bij zijn, gewoon even naar René Verkerk luisteren vanmiddag in Wat een Middag. Dan maak je kans om je te

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas. Zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
24: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris Van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
24: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu

Jan Smit, Frans Bauer en Chris Kors Amsterdam. Zij hoort bij mij. Goedemorgen, het is donderdag. De ene laatste werkdag van de werkweek alweer. 21 mei staat op de kalender. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag samen met Anneke Dijkstra. Ze is lange baanschaatster en wielrenster. Ja, bijzondere combinatie ook. 29 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. En actrice René Stoutendijk is jarig vandaag. Je zou haar kunnen kennen uit Spetters. Maar misschien ook wel uit Moordvrouwen. Daar speelde ze tussen 2012 en 2016 in. Carla Vreeswijk, die rol had ze op zich genomen. Ze is jarig vandaag, 69 jaar geworden. Laatste shownieuws komt eraan zometeen live vanaf de shownieuwsredactie. In de shownieuws-update. En ik heb nu media's zometeen naar deze van Rob de Nijs. Dit is Ik Wil Je, bij Noordzee. Misschien

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Ja, prachtig nieuws voor presentatrice Hila Noorzai. Ze is namelijk bevallen van haar eerste kindje. En samen met haar man Wouter verwelkomde ze zoon Johan Malek. Zo maakte ze vandaag bekend via Instagram met de woorden: en toen waren we met z'n drieën. De kleine werd op 12 mei geboren. En Leontien Ruiters doet een opvallende uitspraak over haar liefdesleven in de nieuwste Linda. Ze vertelt dat buurtbewoners soms medelijden met haar hebben omdat ze haar vaak alleen zien. Nou, zelf snapt ze daar weinig van, want volgens Leontien hoef je echt geen relatie te hebben om gelukkig te zijn. En bij Rafael van der Vaart en Estefana Polman staat er een grote verandering voor de deur. Het stel verhuist namelijk terug naar Nederland. En vooral Estefana is druk met alle voorbereidingen, terwijl Rafael zelf lachend toegeeft dat hij vooral vanaf de zijlijn meekijkt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Franco Borsato en De Bestemming. Een paar weken geleden kwam hij daar niet aan, op De Bestemming. Namelijk ontzettend hard onderuit gegaan op de fiets. Gebroken en gekneusde ribben hield hij daar aan over. Maar inmiddels is hij weer aan de beterende hand, gelukkig. Goedemorgen, je bent bij Radio Noordzee. Ik ben Wouter en als je thuis bent kun je ook luisteren naar Noordzee. Dat kan via radionoordzee.nl, de website. Of via de digitale televisie, hè? De radio-app op je Ziggo Mediabox bijvoorbeeld. Kanaal 823. Ook bij KPN kun je dat doen, dan kanaal 807. En bij Delta op kanaal 858. En ja, wat ook altijd zou kunnen, is even roepen tegen je smartspeaker: speel Radio Noordzee, dan hoor je ons vanzelf, joh.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: 5-sterrenresort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Vertrouwd sinds 1999.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelcar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelcar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Ja, voordat ik hier manager

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.

0: hulp bij Gers. Bleek uit latere berichten natuurlijk.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Hey, goedemorgen, Wouter hier. Voor Marleen, die deze week nog lekker op vakantie is. Maar geen paniek, volgende week zit ze gewoon weer op deze stoel. Ik heb zometeen een Noordzee Classic van Cadans voor je. En Romy Montero komt er ook aan. Het is 21 mei op de kalender. Even een blik in de geschiedenis. Vandaag 74 jaar geleden werd het Amsterdam-Rijnkanaal feestelijk geopend. Ja, en het is een bijzondere dag voor voetballiefhebbers, want vandaag, 122 jaar geleden, werd in Parijs de FIFA opgericht. Nou, en die hebben natuurlijk het een en ander met voetbal te maken, dus vandaar. Goedemorgen.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee en van John de Bever.

Romy Montero en Leven Lang bij Noordzee. Aan het frisse en wisselvallige weer laten we lekker achter ons de komende tijd. Vanuit Zuid-Europa komt er namelijk warme lucht ons land binnen. We kunnen een redelijke dag noteren. Temperatuur in Nederland tussen de 16 en 23 graden. Robert van

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Gek op

0: bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
4: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
3: Smin. Boost yourself.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze. Met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.

0: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
1: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wel stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: 100% puur hoog.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Het was Zoe Levi en Sluit me in je armen. Bij Radio Noordzee, goedemorgen, Wout hier voor Marleen. Het is 21 mei op de kalender vandaag. En deze dag is uitgeroepen tot dag van de culturele diversiteit. Ja, dat is lekker actueel, hè, op het moment. Ja, hoe kun je daar dan bij stilstaan? Of wat kun je er daar aan doen? Je zou met elkaar in gesprek kunnen gaan. En je kunt ook, zoals ik ga doen vanavond, lekker uit eten gaan bij de Italiaan of zo. Ja, toch? Het is Radio Noordzee met het laatste shownieuws zometeen in de shownieuws update. Sneller komt eraan. Maar eerst Senna. Ik kan je niet vergeten.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Babygeluk voor presentatrice Hila Noorzai. Zij is namelijk bevallen van haar eerste kindje. Samen met haar man Wouter verwelkomden ze zoon Johan Malek. Zo maakten ze vandaag bekend via Instagram met de woorden: en toen waren we met z'n drieën. De kleine werd op 12 mei geboren. En voor kijkers van Married at First Sight was het gisteravond eindelijk tijd voor de finale. En in het eerste deel werd duidelijk dat deelnemers Linda en Cindy gaan scheiden. Maar lang stilzitten, dat doet Linda niet. Want inmiddels vertelt ze dat ze alweer een nieuwe liefde in haar leven heeft. En wie dat is, houdt ze nog even geheim. Maar duidelijk is

0: zomerfotomoment. En tijdens dat moment poseren de Oranjes traditiegetrouw voor de pers, waarna journalisten ook vragen mogen stellen.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Just in the Field.
1: Je hoorde cheerio.
0: De link van Marleen.
1: Gisteren was hij te gast bij René Verkerk, de middagshow. Omdat hij een van de artiesten is die meegaat op de muziekreis naar Turkije. Ja, en daar maak je vanmiddag natuurlijk weer kans op. En ook vanmiddag een optreden van een andere artiest die meegaat. Dat is Rutger van Barneveld. Ja, die komt vanmiddag gewoon langs bij René. Ja, om zich even voor te stellen en even te laten horen wat hij allemaal in zijn mars heeft natuurlijk. Nou, luister even vanmiddag naar René, want je maakt ook kans op die fantastische muziekreis naar Turkije als je de oproep hoort van Amar. Maar daar hoor je vanmiddag natuurlijk veel meer over. Ja, en omdat René deze week die fantastische prijs weggeeft, dacht ik, de link van Marleen, hoe leuk is het om allemaal René's te draaien deze week? Aangekomen in de lijst nu bij René de Haan.
0: De link van Marleen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst, de Radio Noordzee.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Bestel je obu op netlink.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
11: Is dit allemaal van jou?
12: Alleen de belangrijke dingen.
13: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
21: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Dat is een mooie ring hoor, die diamantenring van Damien van Os. Je bent bij Radio Noordzee, te ontvangen in heel Nederland via DAB+. In Brabant, Limburg, Gelderland en een deel van Utrecht ook op FM. Zo kun je ons bijvoorbeeld in Roermond ontvangen via FM 92.8. Zo meteen, Geert.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. Twee maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terugstortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit

0: Lunch. Samen met Jeroen van Zelst.
1: Uit Slover, Samuel Welte en de bankzitters hoorde je op Radio Noordzee. Welkom bij de lunch hier. Met meer hits dan dat er op een drukke zaterdag in Den Bosch bossenbollen worden verkocht. Ook vandaag schuif ik Jeroen van Zelst weer aan bij jou aan de lunchtafel. En we beginnen direct goed met een prachtig liedje van Willeke Alberti. Samen zijn.

Montreal met Schuilen hoorde je op Radio Noordzee. Dames en heren, de volgende plaat die we gaan luisteren is van een man die ik in één adem noem als ze mij vragen wat mijn muzikale voorbeelden zijn. Ik heb het over Django Wagner met zijn debuutsingle toentertijd. En die gaat over een dame met de naam Kali.

heerlijk naar mijn zin heb ik het tijdens de lunchshow op Radio Noordzee. Danny de Bunk hoorde je. En er staat nog veel meer heerlijke muziek voor je klaar. Want Marcel de Groot wil graag naar je kijken. En met Suzanne Freek zijn we halverwege deze lunch.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
3: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Oranje fans op.

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Jeroen van Zelst.

0: 9.
1: De Radio Noordzee Lunch met Jeroen van Zelst.
2: En dat brengt ons dan het einde van het liedje van Suzanne Freek. Halverwege, dank voor jullie leuke reacties allemaal. En ook jullie vragen. Daniel Stuurman heeft bijvoorbeeld elke dag naar de lunch geluisterd. En dat snap ik wel op Radio Noordzee. En hij heeft een vraag voor mij. Hij zegt, je bent zelf een volkse feestzanger. Maar je hebt deze week heel veel gevoelige klassiekers laten horen. Welke Nederlandse artiesten vind jij nou echt geweldig? Nou, als ik bij mezelf na moet gaan welke artiesten voor mij het meeste hebben betekend in mijn leven, dan vind ik Marco Borsato daar toch wel met kopperschouders bovenuit steken. Als het gaat om teksten en mooie melodieën. Maar als je naar vroeger kijkt, Rob de Nijs en Willem

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Unlimited. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
3: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Zo, waar is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Direct.
13: Chef Special.
12: Jan Smit.
13: La Fuente.
12: Eada Borsato.
13: Hanna May. Mara Julia.
12: En Yves Berendsen.
13: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
12: Zorg de

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Gek op lage prijzen?

0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

Nee, niet dat zingen. Dat doe je maar in de kroeg weer komend weekend. Guus Meeuwis hoorde je en per spoor kedeng kedeng bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Dagelijks reizen 1,1 miljoen mensen in Nederland met de trein. Vind ik een behoorlijk aantal. Nou ja, die reizen met de trein als hij rijdt natuurlijk, hè. Nou, mocht jij machinist zijn, conducteur of ook met de trein naar je werk zijn gegaan en zo meteen weer naar huis moeten, dan was die speciaal voor jou hier bij Radio Noordzee. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent. We overleven ook deze werkdag wel weer met 200% puur Hollandse muziek. Met zometeen de Hollandse hitflits van deze week. Leuk liedje, de nieuwe van Gordon en Replay. Heet Me Lubby You, hoor je zometeen. Peter de Koning komt er ook aan om die heerlijke temperaturen die eraan komen alvast te vieren. Het is lente in de ogen van de tandartsassistenten. Hoor je allemaal naar Robert van Hemert. Dit is Mona Lisa.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Gordon en Replay.

0: Noordzee. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, lente is het uiteraard al een tijdje, meteorologisch gezien. Zo, dat ging goed in één keer. Maar de temperaturen gaan de komende dagen ook echt lekkere lente, bijna zomerachtige temperaturen aannemen. Morgen lokaal al 25 graden. En zaterdag wordt de mooiste dag van de week met 7, 8, misschien wel 29 graden. Heerlijk, zegt het voort. Het lijkt wel zomer en daarover gesproken, dit is het thema van de Amsterdamse zomer. Radio Noordzee. Van Lil Kleine en Samuel Welten.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: trends van een feestje op je barbecue opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
6: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Vertrouwd sinds 1999. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Autotaalglas zit echt overal.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Van Dikhout, Radio Noordzee. Je hoorde Stil in mei. Nou ja, het is 21 mei. Verre van stil, gelukkig. Ja.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Je luistert gewoon lekker naar de zender met 200% puur Hollandse muziek. En zoals elke donderdag duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar de doorbraak van een artiest of band of groep. Want ja, iedereen is ooit ergens begonnen. En vandaag gaan we naar de man die onlangs toch wel een jeugddroom mocht afvinken. Hij trapt namelijk op in zijn eigen 's-Hertogenbosch, de stad waar hij groot werd. Hij gaf daar een optreden met heel veel gastartiesten. Dat was dan maar niet zo vreemd, want onlangs bracht hij een album uit met alleen maar samenwerkingen. Met onder andere Hardwell, Meteor, Snelle. Maar ooit begon hij solo. Ik heb het over Fleming. Het begon met deze, Amsterdam.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Boris Danier en Co. Je hoorde Volumia bij Radio Noordzee. En blijf bij mij. Nou, alle reden om lekker bij Noordzee te blijven. Want ook vandaag maak je weer kans op een muziekreis naar Turkije. Hoe mooi is dat? Lekker genieten in november aan de Turkse Riviera. Hoe het zit, vertel ik je zometeen. En over de Turkse Riviera, de kust en de zee gesproken. Bluff en Hanna May hebben ook een OC.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven. Oranje

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met

0: Tik, tik, tik, tik, tik.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, Radio Noordzee. Je hoorde Waar blijf je nou op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Die heerlijke donderdag waar het op sommige plekken al lekker warm begint te worden. De zon schijnt volop en ja, vanaf morgen wordt het alleen maar beter. 25 graden tikken we morgen aan. En zaterdag, bereid je maar voor, de mooiste dag van de week. Lokaal 8 à 29 graden. Hoe lekker is dat? De zomer komt eraan. Ja, die zomer die eindigt uiteraard ook weer een keer. Dan wordt het weer kouder. En hoe lekker zou het zijn als jij dan op dat moment al een lekker reisje naar Turkije in de agenda hebt staan. Terwijl de herfst losbarst in Nederland, vlieg jij, hoppakee, naar de Turkse Riviera. Het is ook vandaag weer te winnen hier bij Radio Noordzee. Hoe het exact zit, vertel ik je zometeen. Dus blijf bij de zender met 200% puur Hollandse muziek. Hoor je zometeen ook Numidia, ik blijf geloven. En er rolt een verse shownieuws-update uit de printer. Wat gebeurt er in showbizland? Je hoort het zometeen. Na Linda, Roos en natuurlijk Jessica.

0: Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Babette van Veen probeert haar aandacht vooral bij haar gezin te houden na het overlijden van haar ex-man Bas Westerwiel. Via Instagram bedankt ze vandaag iedereen voor alle lieve berichten en steun en laat ze weten dat haar focus nu volledig bij hun kinderen ligt. Ze schrijft dat ze dit als gezin samen proberen te dragen. En Victor Verhulst gooit het roer om, want hij is volledig gestopt met alcohol. Hij vertelt dat het op een gegeven moment gewoon te veel werd en dat hij

0: Cristiano, die plotseling overleed. Met mooie woorden neemt hij afscheid en laat hij weten hoe groot de impact op hem en zijn familie is.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: De donderdagmiddag van Radio Noordzee met De Dijk en Als het golft. En over golven gesproken.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Hoe zou jij het vinden om in de eerste week van november lekker te dobberen in de golven van de Turkse Riviera? Moet je je voorstellen, de zomer zit erop. Weet je wel, iedereen ziet langzaam de dagen korter worden. Het wordt kouder en dan ga jij heerlijk lekker een dikke week naar Turkije op de muziekreis. Met ook nog eens naast al het all-inclusive genieten wat je daar gaat doen. 30 Nederlandstalige artiesten die met je meevliegen die kant op om de allerleukste optredens te geven. Nou, dat wil je toch? Het is deze hele week te winnen hier bij Radio Noordzee. Twee plekken op de muziekreis naar Turkije in november. Heel eenvoudig, luister vanmiddag naar de middagshow met René Verkerk. Doe mee met de opgave die je voorbij hoort komen van Turkse zanger Amar. En misschien ben jij er wel bij in november, de muziekreis naar Turkije. Deze week exclusief te winnen hier bij Radio Noordzee.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Gek op

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.

0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

prachtig. Paul de Leeuw en Ik heb je lief bij Radio Noordzee. En over liefhebben gesproken, zometeen hoor je Circus Custers met Verliefd. Maar eerst de twee mannen die met elkaar meer hits gescoord hebben dan, nou ja, Rico Verhoeven in een gemiddelde bokswedstrijd, laat ik het zo zeggen. John West en Lange Frans, een succesformule. Moet je even luisteren welke hits zij samen allemaal al gescoord hebben.

Zee. Je hoorde Ben je verliefd. Onderweg richting 3 uur. Zometeen de headlines uit het nieuws. Een verse shownieuws update komt er ook aan. En dit is nieuwe muziek bij de zender met 200% puur Hollands. René Vroger en Waylon. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: Nu bij Coobloe. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
11: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En er wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu...

0: draaide op je iPhone, maar gewoon stond voor Is Ook Schitterend. Je hoorde Hoe Het Voelt van iOS hier bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag, onderweg naar het einde van de werkdag. En die werkdag uitluiden ga je zometeen doen met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag, onder aanvoering van kapitein René Verkerk op het Noordzeeschip. Je hoort hem zometeen na vieren. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren in de show zometeen vanaf 4 uur. René, goedemiddag.
1: Hey Lucky, goedemiddag jongen. Ja, op zoek naar de laatste dagwinnaar vandaag voor de Thema Travel Muziekreis 2026. Naar Alanya en het reusachtige Long Beach Resort. Horen bij de absolute favorieten van de Turkse Riviera. Ja, en de kans is dus groot dat je meegaat in de eerste week van november. En niet alleen, ruim 30 artiesten reizen mee. Waaronder de man die vanmiddag te gast is in het Huis van de Hollandse Hits. De reisleiding heeft dit keer geen risicoanalyse gedaan, maar het is wel verantwoord dat hij meegaat. Rutger van Barneveld, de man van Helena, lanceert vandaag zijn nieuwe track. En ja, waar kan je dat beter doen dan bij Radio Noordzee? Je hoort het vanaf 4 uur in Wat een Middag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Ja, een mooie mijlpaal voor Treintje Oosterhuis. De zangeres viert haar 35-jarig jubileum, namelijk met een eigen show in Carré volgend jaar mei. En daarmee blikt de zangeres terug op haar carrière vol bekende nummers en bijzondere momenten. En Babette van Veen probeert haar aandacht vooral bij haar gezin te houden na het overlijden van haar ex-man Bas Westerwiel. Via Instagram bedankt ze vandaag iedereen voor alle lieve berichten en alle steun. En laat ze ook weten dat haar focus nu volledig bij hun kinderen ligt. Ze schrijft dat ze dit als gezin samen proberen te dragen. En de Oranje stonden vandaag weer stralend voor de camera tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de drie prinsessen poseerden dit jaar op het landgoed Klingendaal in Den Haag. Al viel wel één afwezige meteen op. Hond Mambo ontbrak dit keer op de familiefoto.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Radio Noordzee, toontje lager. En er komt een leuk berichtje binnen van Melissa. Via radionoordzee.nl kun je altijd laten weten wat je bezighoudt. Radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Een happakee en dan kun je lekker naar ons whatsappen. En Melissa schrijft dat ze uitkijkt naar het concert van Suzanne en Freek, waar ze morgenavond naartoe gaat in de Gelredome in Arnhem. Ja, schijnt geweldig te zijn, Melissa. Dus alvast heel veel plezier. En ze vraagt of ik om voor te gloeien alvast halverwege kan draaien van Suzanne en Freek. Nou,

0: 5-sterren-resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

nieuwste van Miss Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde schuilen op de donderdagmiddag. Ik zit even naar de klok te kijken, maar ja, over exact 24 uur denk ik dat de eerste fles champagne al leeg is hier bij Radio Noordzee. Dan is het namelijk tijd voor de tweede aflevering van Cruijff en de Mol. Die debuteerden afgelopen vrijdag hier bij Radio Noordzee met hun nieuwste programma. Johnny de Mol en Estelle Cruijff luiden voortaan extra vroeg het weekend in. Je hoort ze namelijk elke vrijdag vanaf 1 uur met, ja, laten we zeggen, de vervroegde vrijdagmiddagborrel. En morgen uiteraard ook weer live muziek, 200% puur Hollands hoor je. En natuurlijk Johnny de Mol en Estelle Cruijff. Mis het niet, morgen om 1 uur het ultieme begin van je weekend. Cruijff en de Mol, hier bij Radio Noordzee. Zometeen Sven Versteeg en Lange Frans. En dit is Borsato.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

samen met Babette hoorde je hoe dan ook hier bij Radio Noordzee. Twee grootheden toch wel, Maxime en Babette. En van twee maken we zometeen drie. Het is namelijk hoog tijd voor de Radio Noordzee middagshow met Jonathan Mink, Kobus Bosga en René Verkerk. En zometeen na vier uur kun je je weer kwalificeren voor de muziekreis naar Turkije. Daar wil je bij zijn. Hoe het werkt hoor je zometeen na vieren bij René. Ik wens je een mooie avond.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolataworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
4: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden, vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Geeft de files vandaag roze met gele stippen. Er zijn 41 vertragingen, maar het kan vandaag anders voelen dan andere dagen. De drie belangrijkste krijg je nu. De A2 Maarsen, Den Bosch voor Nieuwegein, Zuid, de parallelbaan. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier. De A2 is in Michels, Gestel, knooppunt Empel voor Empel. Daar staat een auto met pech, je vertraging 34 minuten. En de laatste van dit moment is de A4 Antwerpen, Dinteloord voor Bergen op Zoom, Zuid. Daar is je vertraging een half uurtje.
3: Heb je ook het idee dat we een beetje in een raar land wonen tegenwoordig?
4: Wel, nee.
2: Nee joh, dat valt hartstikke mee.
3: Oké, nou geen paniek dus.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee, missen zou van Thomas Akda, Rolf Sanchez en in dit geval warme kraantje papi, want het is lekker weer buiten op dit moment.
1: Och man, 22 graden, heerlijk.
0: Je voelt aan alles dat het gaat beginnen binnen nu en een paar uur. Zon overgoten Nederland, heerlijk. Goed voor de palmbomen, hè?
1: Ja, nou ja, in menige tegeltuin staat een palmboom tegenwoordig, hè?
0: Thomas, denk jij dat wij officieel nu boomer zijn omdat we vol trots aan onze jongste telg Jonathan Mink online laten zien welke crocs wij hebben gekocht?
2: Ja, we zijn wel een beetje...
1: Ja, maar ho, ho, ho, hier moet ik wel even bij vermelden dat toen ik mijn crocs begin van het jaar kocht, ik door jou, René...
0: Ja, door heel veel mensen.
1: Door heel veel mensen vierkant werd uitgelachen. Crocs, dat ziet er niet uit, de grootste modemister van het jaar. En hier zijn we.
0: Ken jij die Rotterdamse zanger met die lelijke schoenen?
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, ik ken
1: hem wel.
0: Ik heb niet komen, die Rotterdamse zanger met die lelijke schoenen.
1: Ik ken hem wel.

0: de terrassen stromen voorzichtig vol. En het leven lacht ons aan alle kanten toe. Weg met die lentedip. Weg ermee.
1: Ik moet wel zeggen, André van Duin heeft wel altijd gelijk gehad. Hè? Alles is veel mooier en fijner als de zon schijnt.
0: Ja,
1: mensen zijn opgetogener.
0: Ja, maar ja, is ook zo. We hebben eigenlijk maar eigenlijk één reden tot klagen vandaag. Ja, en dat is dat onze Menno vrij is.
1: Ja, dat nou, maar die heeft het goed uitgekozen met het mooie weer.
0: Ja, die heeft een paar slipperdagen opgenomen. We kijken het allemaal maar even lekker.
1: Ja.
0: En dan denk je, nou ja, het is maar voor een weekje. Nee. Onze Menno heeft 2 weken vrijgenomen.
1: Oh, wat moeten we nou?
0: 2 weken zonder de raadsels stellen.
2: Maar. Hij heeft meer dagen vakantie dan dat hij werkt.
0: Maar zo is het eigenlijk wel.
2: Ja, maar zo hoort het ook te zijn, hè.
0: Komt hij wel weer met een volle batterij terug, zullen we maar zeggen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dan moeten we in plaats van de raadsels maar even kijken wat er gebeurt in het landje vandaag. Ja, in Gelderland is deze dag een weg geopend die niet van asfalt is, maar van olifantgras is gemaakt.
1: Olifantgras?
0: Ja, ga maar zoeken. Ziet er mooi uit. Prachtig ecologisch natuurlijk. Al is het voor de automobilist natuurlijk wel weer even wennen als je over olifantgras rijdt.
1: Hè? Want?
0: Nou ja, kijk, stel je wordt geflitst.
1: Ja.
0: Dan krijg je natuurlijk, lijkt mij, geen boete. Maar dan staat er gewoon een boswachter aan het einde van de weg op je te wachten met een, met een snoeischaar, of niet? Het is wel weer het nieuws in Gelderland.
1: Oh, ik zie het, ja.
0: Dat is mooi. Het ziet er goed uit.
1: Een mooi weggetje
0: geworden. En vandaag de dag dat Defensie weer mag oefenen met explosieven.
2: Oh, ik hou mijn hart vast. Pak de brandblusser maar vast.
1: Oké, dus het is nu extra droog door het warme weer buiten. De vorige brand is veroorzaakt door een oefening en nu gaan ze weer oefenen.
0: Nee, maar ik was er nog niet helemaal. Ze mogen oefenen met explosieven.
1: Ja.
0: Uitsluitend als er geen extreme droogte heerst.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk een soort van strategisch hoogstandje. Dus we kunnen de vijand in de toekomst alleen nog aanvallen als het KNMI code groen heeft aangekondigd. Of buienradar een milde motregen.

0: te gast tussen 3 en 4 bij Cruijff en de Mol. Nou, dat is toch ook hartstikke leuk, hè? Gordon en de 3 mannen van Replay. En Me Lobby You is de... Dit is de verkeerde tune, jongens.
1: Oh, jezus. Nee, helemaal goed nu, hè?
0: Kijk, er moet een keer een moment in het leven komen dat het helemaal spannend
1: wordt. Van door de warmte.
0: En dit was zo'n moment, natuurlijk. Ik wil

0: gratis te bakken en te blaren.
1: Och.
0: Met, nou ja, noem eens iemand, Ronnie Ruisdaal.
1: Soets.
0: Of misschien wel Rutger van Barneveld, die zometeen te gast is trouwens. Want we vinden het leuk om alvast even wat sterren, daar gaan er 30 mee namelijk, deze week aan jou voor te stellen. En vandaag dus is Rutger te gast in het
1: leuk,
0: huis van
1: alles. Met de grote primeur.
0: Ja, ja, ja. Zijn nieuwste tune is vandaag officieel uitgekomen. Dus die gaat hij even zingen. Zometeen hoor je Ammar iets vertellen in het Turks. Aan jou de taak om het even te vertalen naar het Nederlands. En ja, alleen op die manier is het dus mogelijk om mee te gaan. Want we zoeken nog één dagwinnaar. En dat is vandaag, voordat morgen zeg maar die superhoofdprijs eruit gaat.
1: Ik vind het best spannend. Ik zal het je eerlijk zeggen. Want het is niet niks wat je weggeeft, hè?
0: Hey, kom eens. Ja. Goed nieuws voor het dorpje Moerdijk.
2: Want?
0: Het hoeft mogelijk toch niet te wijken voor grootschalige energievoorzieningen.
2: Oh.
0: Er was natuurlijk even sprake van dat Moerdijk zou eigenlijk... Ja, iedereen was van de kaart dat ze het hoorden, maar het zou gewoon van de kaart worden afgehaald.
2: Het verdwenen gewoon, ja. Maar, dus
1: maar niet. Niet
0: nee, ja, het Rijk overweegt of er minder ruimte nodig is voor de industrieën, zeg maar, zodat het dorpje toch kan blijven bestaan.
2: Hadden ze dat niet een beetje eerder kunnen uitdoen? Al die mensen spullen ingepakt, op zoek naar huis te koop.
0: De gemeente Moerdijk zoekt nu wel een bestemming voor 1100. Bedankt voor uw opoffering, fruitmanden. Maar verder gaat het allemaal wel goed.
1: En misschien een paar ambtenaren.
0: Ja. Is het een mooi moment dat jij even gaat bellen met iemand?
2: Ja, om te vragen hoe het ermee gaat. Altijd iemand met een wat toepasselijke naam als je kijkt naar het nieuws van de dag. Nou, het is vandaag onder andere fiets naar je werkdag.
0: Ja.
2: Dus in principe had ik een verplichte vrije dag vandaag. Dus, dan loopt het programma spaak, dus dat doen we ook niet. Nee, het is vandaag de verjaardag van het Amsterdam Rijnkanaal. Vandaag in 1952, 74 jaar geleden, werd het Amsterdams Rijnkanaal geopend. Dat gebeurde met de ingebruikname van de Prins Bernhardsluis.
0: Ja.
2: Geopend toen door koningin Juliana.
0: Ja,
2: 48 jaar. Koningin Juliana. En die deed dat met haar boot de Piet Hein. Dat was een soort van... een soort van zilvervloot, van Juliana.
0: Ja.
2: Nou, met dat nieuws, de verjaardag van het Amsterdams Rijnkanaal, belde ik iemand in ons land met een toepasselijke achternaam.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Dag Gerrit.
2: Ja, goedemiddag. Spreek ik met meneer Van der Rijn?
4: Nee.
2: Oh, dat is jammer zeg. Ja, ik heb gezocht op de meneer Van der Rijn en dan kom ik bij u terecht.
4: Ja, helemaal verkeerd.
2: Helemaal verkeerd. Zegt u ook helemaal niks?
4: Nee.
2: Nee, oké. Okay. Ja, misschien kan ik het ook wel aan u vragen. Mag dat?
4: Nee.
2: Oh.
4: Goed, dag.
2: Dag.
0: Gezellig.
2: Gezellig. Het valt in het water. Hey.

0: zelfs de CD waar dit vanaf is gehaald heeft rimpels. Dus dan weet je ongeveer wel hoe oud het is, denk ik, Kobus, of niet?
1: Geschreven in 1906 door Louis Davidson. Ja, en de eerste singleversie die we juist hoorden kwam in 1965.
0: Willeke en Willy, Alberti. En een reisje langs de Rijn op Radio Noordzee. Nadat je had telefoongesprek. Ja, en ook dat moest er een keer van komen in het water viel. Hè, natuurlijk, zoals je zei.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Het is, kan niet altijd lachgieren, Brugge zijn, natuurlijk.
1: Maar hoe leuk is het om gewoon altijd even te vragen aan je medemens. Goh, hoe gaat het met je?
0: Ongeacht wat het antwoord ook wordt, weet
1: daarom.
0: Je. Dat is, maar het maakt niet uit. Het heeft dan niet aan ons gelegen, zullen we maar zeggen, natuurlijk.
1: Nee, nooit.
0: We lieten zijn naam al even vallen. En ja, het duurde geen minuut. Daarna sweepte hier het deurtje van het huis van de Hollandse Hits open. En toen kwam het blije gezicht binnen. En daar zit hier Rutger van Bangeren.
2: Ja! Gezellig, mannen.
0: Ja, je bent de komende twee uur nog niet van ons af, hè, natuurlijk.
2: Oh, lekker.
0: Ja, we hebben al heel stiekem verklapt dat je een hele leuke nieuwe tune hebt gemaakt. Die ga je vandaag, zeg maar, primeuren op de radio.
2: Ja, ja.
0: Verder hebben wij natuurlijk een hoop te doen wat betreft de Turkije-reis in de eerste week van november.
2: Ja, ook leuk, man.
0: En jij kwam binnen en zegt, jongens, heb ik een verrassing.
2: Ja, zijn jullie op dieet toevallig?
0: Nee, wij zijn niet op dieet.
3: Maar wel op een vreeddieet.
2: Op een vreeddieet,
0: ja. Even de muziek uit. We waren even bang dat de kleertjes uit gingen, maar...
2: Nee, ik hou mijn kleren aan.
0: Ja, oké, maar het heeft met eten te maken.
2: Zeker. Nou, ik ben hier natuurlijk te gast en ik ga hem hier primeuren. En toen dachten we eigenlijk, is het dan ook niet tijd dat we hem ook maar gelijk lanceren vandaag? Mijn nieuwe single.
0: Nou ja.
2: Oh. Dus vanaf vandaag, om een uurtje of vijf, is hij gelijk gelanceerd.
0: Wauw. Oh,
2: en dat mag natuurlijk gevierd worden, jongens. Dus ik heb een lekker taartje meegenomen.
0: Ah,
2: lekker, man.
0: Nou, altijd goed. Slijm lekker in vieren zo. Hè,
2: ja, zeker. Stukken genoeg.
0: Hey, wat onwijs tof. Dus dit vandaag, eigenlijk zou het vrijdag zijn.
2: Eigenlijk vrijdag, maar we primeuren hem dadelijk. Vandaag? Om vijf uur staat hij live op Spotify.
3: Jeetje, Mina.
2: Lekker, man.
0: Te veel eer, maar we vinden het hartstikke leuk.
2: Zin in.
0: Zometeen meer met Rutger.
4: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
5: Ik ruik het weekend al.
6: Nee, dat ben ik.
4: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
5: Johnny, regel jij de bitterballen?
6: Hier, vangen.
4: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
5: Gezellig!
4: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
26: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is 4:30 geweest. Ja, na een rustige nacht met vrijwel geen bewolking volgt er morgen weer een zonnige meidag met 23 tot 26 graden op de teller, jongens.
6: Och, heerlijk.
5: Het is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, maar ha, laat die zomer maar komen toch, jongens. Heerlijk.
6: Man,
5: kort broekje. En kun je eindelijk de nieuwe Crocs een keer aankomen.
6: Ja, heerlijk.
5: Te werk je tijd, hè?
6: Sexy motherfucker.
5: Sexy motherfucker, ja.
7: Radio Noordzee. Verkeer.
8: 69 vertraging om 11, Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Het is mis op de A28 Amersfoort Zwolle voor de Beatrixbrug. Je vertraging 1 uur en 1 kwartier. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein 1 uur. En de laatste ook op de A50, maar dan Arnhem-Os richting Ravenstein. Daar is je vertraging 37 minuten.
5: Ja, daar zit hij, onze eigen menselijke zonnestraal. De wandelende espresso van de radioshow.
7: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
5: Kobus Boscha.
9: Ja, het ligt voor de hand dat Ines Wesky in hoger beroep gaat. Dat zeggen haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest. Maar ze houdt vol dat ze onschuldig is. Er is een jongen aangehouden voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. En die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet kwijt. En volgende week gaat de parlementaire enquête over corona van start. En net is bekendgemaakt wie er worden ondervraagd. Onder hen onder andere ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans.
5: Oh, oké. Okay. Nou, wat zou daar uit gaan komen dan, hè?
9: En behalve ministers en alle kabinetsadviseurs komen er ook nog wat critici van het beleid aan het woord. Maurice de Hond bijvoorbeeld, Mona Keizer. Die komen allemaal naar die parlementaire enquête.
8: Ben jij niet gevraagd?
9: Ik ben te kritisch.
5: Oh. Jij weet er misschien iets te veel van.
9: Nou, het grappige is van deze commissie, die bestaat uit 5 leden. Dat zijn mensen van, of is iemand van Pro, hè, van GroenLinks Partij van de Arbeid. Iemand van D66, iemand van het CDA en iemand van de groep Marcus Sauer.
5: Ja.
9: Maar er zou ook iemand van de Forum voor Democratie in hebben gezeten. Gideon van Meijer, maar die heeft zich teruggetrokken.
5: Ja, want?
9: Want, zegt hij, hij had alle data opgevraagd om zich goed te kunnen voorbereiden als enquêtecommissie.
5: Ja.
9: Nou, die data krijgt hij niet, die krijgt alleen de staf. En vervolgens wilde hij zijn eigen vragen gaan maken, maar ook dat vond de staf niet oké. De staf had zoiets van, nee, jullie stellen de vragen die wij voor jullie opschrijven. Dus okay,
5: dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
8: Maar we hebben ook iets moois overgehouden aan de coronatijd. Hè? Want dat was natuurlijk de tijd dat Ik geloof in mij op tv kwam bij SBS. Ja. En dat heel Nederland kennis maakte met Rutger.
5: Klopt, ja. Eigenlijk moeten we corona dankbaar zijn, anders hadden we Rutger niet gehad.
8: Ja, eigenlijk wel, ja.
5: En geen taart. Vandaag. Dus, ja. Maar dat is natuurlijk wel zo, ja.
10: Ik heb aan corona mijn carrière te danken, ja.
5: Ja, dat is er toch wel ergens goed voor geweest, natuurlijk, hè?
10: Ja, maar ik vond het ergens ook wel weer jammer. Want ik had ook wel weer heel graag willen laten zien wat wij dan deden. En dat konden we dan weer niet.
5: Nee,
10: dat,
5: maar ja, weet je, je bent nog hartstikke jong. Je hebt nog tijd genoeg om te laten zien wat jij kan.
10: Ja joh, dat is waar.
5: Wat dat betreft, de komende tijd ga je dat wel eventjes inhalen, toch?
10: Knallen met jou.
5: Heerlijk. Kobus, wat viel jou nog meer op in het grote mensennieuws?
9: Het grote mensennieuws. Nou, we hadden het al even over de dag vandaag. Het Amsterdamse Rijnkanaal natuurlijk jarig. Ja, maar dat niet alleen. Ook de Wereldbond FIFA viert vandaag zijn 122e verjaardag. Het is vandaag Europese Natura 2000-dag.
8: Ja. Oh,
9: niet te verwarren met ik betaal in Natura 2000.
5: Nee, nee,
9: dat is, en de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. Iets waar we allemaal wat van kunnen leren, is om aandacht te vragen. Ja, voor de culturele diversiteit en het begrip van de normen en waarden van anderen een beetje te vergroten.
5: Ja.
9: Zodat we wat beter met elkaar kunnen samenleven.
5: Ja, dat is mooi.
9: Ja, misschien dat ik het ook nog even in het Arabisch, Engels, Oekraïns moet voorlezen.
5: Nou, kopen ze
9: op. De fotosessie van het Koninklijk Gezin is weer geweest vandaag.
5: Dat is toch ook mooi, hè?
9: En de koning zei zich daar zorgen te maken over de verharding van de demonstratie. Mm. Zoals bijvoorbeeld in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed. Maar hij zegt, moet wel tegen die verharding worden opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar.
5: Oh ja, dat is mooi. Het toneel van een traditionele zomerfotosessie natuurlijk. Hè? Ja,
9: maar het is altijd op dat soort plekken. Ga een keer op de oude Zuid Voorburg
5: nee,
9: wel een fotosessie.
5: Nee, komen ze niet eens.
9: Of in Overvecht.
5: Nee, rond het middaguur in deze tuin, dat is een
9: een historische binnenplaats. Daar moet het dan gebeuren.
8: Okay.
9: Dat is de ideale plek om te doen alsof je spontaan geniet van de natuur.
8: Oh, dat is
9: een prachtig mooi plekje, weet je. En altijd mooi om te zien hoe de familie op bevel precies 2 seconden heel spontaan kan kijken. Nou, het is weer gelukt, hè?

0: Ja, zoals ik het noemde, hele week al een soort menselijke Google Translate.
1: Hij is te doen vandaag.
0: En als je er dan doorheen komt en je bent vandaag de dagwinnaar, dan ga je met nog drie anderen in de VES. Dat is de Turkse hoed die we in de studio hebben staan.
1: Met het pluimpje.
0: En dan, wie weet, morgen ben jij wel de geluksvogel. De reisleiding heeft dit keer geen risicoanalyse gedaan.
1: Oh.
0: Maar het is wel verantwoord om hem mee te nemen. En alsof de Turkse zon nog niet heet genoeg is, nemen we een wandelende hittegolf mee. Hij gaat Alanya laten trillen op zijn grondvesten.

0: dat je over kebab gaat te praten en zo.
1: Hoezo hou je daar niet van, hoor?
0: Ja, heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Dat kun je wel zien, toch?
2: Oh, lekker. Hey, wij zitten inmiddels lekker aan jouw taartje. We hebben zeg maar de hoes van je nieuwe track wel aan diggelen moeten snijden.
0: Heerlijk. Maakt niet uit, jullie mogen dat.
2: Zeg maar heerlijk. Zometeen gaan we hem ook officieel horen. En wat betreft Turkije, heb je er zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in.
2: Perfect. Wat gaat er als eerste mee bij jou in de handbagage?
0: Wat gaat er mee in de handbagage? Ja, ik denk in eerste, want anders kom ik niet ver.
2: Oh ja, dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ik moet wel zingen daar. Ja, die doe ik dan toch altijd in mijn handbagage. Ja,
1: mocht er iets gebeuren met die ruimbagage, kun je in ieder geval zingen.
0: Nou, dat.
2: Ja. Dat, ja. Jij bent natuurlijk een beetje, zo hebben we het wel vaker gesteld, de Elton John van de Lage Landen. Heb jij ook een beetje een hip duikbrilmontuurtje als we een keer onder water gaan kijken?
0: Nee, die heb ik eigenlijk nog niet. Die moet ik eigenlijk wel aanschaffen.
1: Vakantiebril?
0: Een vakantiebril? Nee, ik neem daar wel een paar mee.
1: Een paar?
2: Ja, maar Rutger heeft heel veel bril.
0: Ik heb er een stuk of 11, 12.
2: Ja, zo. Allemaal goede montuurtjes.
0: Maar jij hebt ook een goed brilletje.
3: Ja, ik heb. Ik moet het een beetje van mijn bril hebben.
0: Ja, maar dat vind ik echt leuk. Ja.
2: Maar dit is wel een heel klein.

0: kruikje. Dit is echt...
1: De bril.
0: De bril.
1: Klopt.
0: Maar het mooie is, Kobus heeft weer het voorraam van zijn auto op sterkte laten zijn. Dat is dan wel weer een groot voordeel. Rutger, hoeveel procent van je koffer bestaat uit kleding en hoeveel procent uit paracetamol en anti-katermiddelen?
2: Ik ben eigenlijk niet zo van het hele vele drinken. Ik vind het wel lekker om een borrel te doen, maar ik zal bijna nooit de kater hebben.
0: Nee?
2: Tenminste, niet in het buitenland. In Nederland nog wel eens. Want anders kijken de linkse ogen mij aan van dat liedje.
0: Ja.
2: Maar in Nederland wel eens, maar in het buitenland eigenlijk nooit. Ik durf daar niet zo goed met die hitte en dan je eigen niet lekker voelen.
1: Nee,
2: dus heel veel kleding. Paracetamol neem ik wel mee, want je weet het nooit.
0: Het kan raar lopen op een avond.
2: Maar dat wel.
0: Het zijn dingen die ik toch allemaal even moet vragen, omdat er natuurlijk 400 mensen meereizen.
2: Ja.
0: Ja, zij gaan jou 8 dagen meemaken. Ze kennen je alleen van de hits. Maar dan weten ze in ieder geval even met wie ze te maken hebben.
2: Ja.
0: Wat is er waarschijnlijker? Dat jij de zonsondergang haalt of dat je de zonsopgang nog meemaakt aan de bar? Wat is waarschijnlijker, denk jij?
2: Nee, dat ik de zonsondergang haal.
0: Oké, dat is ook perfect. En nog even één dan, denk ik dat we dat voorstel rondje wel gehad hebben. Als all-inclusive in Turkije betekent onbeperkt eten en drinken, moeten we dan de hoteleigenaar alvast condoleren met zijn winstmarge of wat dat nog?
2: Nou, zou ik zeker doen.
0: Oké, dat doe
1: ik. Zou ik zeker doen, ja.
0: Oké, dan gaan we dat even fixen. wij gaan met z'n allen vandaag op zoek naar de 4e en laatste dagwinnaar.
2: Ja,
0: maar ja, eerst moet er even gewerkt worden. Luister naar wat Amar in de Turkse taal te zeggen heeft vandaag.
3: Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
4: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, het ging heel snel, maar we kunnen het in principe nog wel een keer herhalen. Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
1: Ik vind dat jij een aardig woordje Turks in je marge.
0: Ik probeer een beetje dicht in de buurt te komen. Amar zegt dit.
3: Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
0: Wat zegt hij? Het zijn 3 antwoordmogelijkheden die we hebben klaargezet. Is het A, het is een eindrijden met de caravan naar Turkije? Is het B, welkom in het zonnige Turkije? Of is het antwoord C, Kobus vraagt zich af of er ook seniorengymnastiek in Turkije is? Dat zijn de 3 mogelijkheden waar je het vandaag mee kan doen. Dit is een A, een B of een C. In de Radio Noordzee app, je komt er via radionoordzee.nl. Dus een eind rijden met de caravan naar Turkije. Welkom in het zonnige Turkije, dat is B. Of C, Kobus vraagt zich af of er ook seniorengymnastiek in Turkije is. Even voor 6 zullen we weten wie dagwinnaar nummer 4 is. Vind je wel spannend?
1: Ik ook. Ja,
2: ik ook.
0: Oké. We gaan de taart verorberen. Ik denk dat we voor 5 uur Olympisch goud om de nek hebben hangen. Dat gaat ons wel lukken. We zijn eigenlijk in weinig dingen goed, maar dat gaat ons wel lukken.
1: Ja, eten gaat ons wel lukken.
0: En dit is Henk Dissel op Noordzee.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem.

0: Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
2: 66 vertragingen op de Nederlandse wegen. Je krijgt van mij de drie belangrijkste. Begin op de A27 Almere-Gorkum voor Houten. Daar liggen voorwerpen op de weg en daardoor is je vertraging 42 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Brugkaterveer 2. Daar staat een uur en een kwartier vertraging. Kijk, hebben we van geleerd, jongens.
3: Je bent een goede pupil.
2: Ja, maar dat moet ook. Moeten we iets laten zien, hè? Ja. Smijt later ook weer wat meer op. Ja. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek. Daar is je vertraging 3 kwartier.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee.

0: de mannen van Bluff, Radio Noordzee en Harder dan ik hebben kan. Vind je leuk, hè, die Rutger? Hè?
1: Ik vind hem leuk.
0: Als het maar flauw is.
2: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Ja, Alanya en het reusachtige Long Beach Resort horen bij de absolute favorieten van de Turkse Riviera. De kans is groot dat jij er dit jaar nog naartoe gaat. Je moet alleen inderdaad Ammar even vertalen. Is het antwoord A, is het antwoord B of is het antwoord C? Dit is wat Ammar zegt vandaag.
3: Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
0: Ja, wat zegt hij? Ja. Het is een eindrijden met de caravan naar Turkije. Is het B, welkom in het zonnige Turkije? Of C, Kobus vraagt zich af of er ook seniorengymnastiek in Turkije is.
4: Ja, nou, zou het alle drie kunnen zijn, hè? Nee, het is een lastige vandaag.
0: Alles kan. A, B of C. Laat me weten in de Radio Noordzee-app. In de eerste week van november wordt de jubileum-editie van de Thematravel Muziekreis 2026 gehouden. Ruim 30 artiesten reizen mee, waaronder dus onze Rutger van Barneveld.
1: Ja, gezellig, man.
0: Hoewel dat een flink aantal is, is er voor Rutger van Barneveld eigenlijk maar één cijfer echt belangrijk op Spotify. Dat is bijvoorbeeld zijn monsterhit Helena Kobus.
5: Ja.
0: Wat denk jij? Hoe vaak inmiddels gestreamd?
5: Och jeetje, moet je mij vragen. Jongen. Is dat met een cassettebandje?
0: Ja, maar
1: ja. Rooksignalen.
5: Nou, ik denk dat wel, want het is een grote hit geweest. Ik denk wel, miljoen haal je zeker.
0: Zeker.
5: Ik denk 4, 5.
0: Ja, nou, je bent helemaal niet zo gek.
5: Nee?
0: 8,3 miljoen keer gestreamd.
4: Zit je dan bijna op platinum?
1: Nee, goud.
4: Oh, goud.
5: Heb je dan geen pijn in je vinger, Rutger? Nou, 4, wat is het? 8,3 miljoen.
1: Ja, ik blijf brengen.
4: Heb je een bot? Ja, tuurlijk.
0: Het is ook weer zo'n liedje, dat blijft dan weet je wel, de hele dag.
1: Dat klopt wel,
0: Wij draaien vaak in het programma en dan lopen we hier weer naar buiten naar de auto.
5: Blijf hangen.
0: Het is dat, hè? Rutger, welke hit van een collega-artiest zou jij daar, als we in Turkije zijn, gewoon het liefst een keer zingen, even willen lenen? Welke plaat zou dat zijn dan?
1: Cool. Dat zijn er eigenlijk best wel heel veel, maar ja, cheerio wilt iedereen op dit moment.
0: Is goed, hè?
1: Ja, dus ik zei het net tegen jullie buiten de uitzending. Waanzinnige hit.
0: Maar het kan zomaar in één keer gebeuren, dus wat kan jou ook overkomen met de track die je zometeen gaat lanceren?
1: Ja, nou ja, ik heb met Helena natuurlijk bijna een soort, in iets mindere mate, maar ik heb het wel meegemaakt. Het was waanzinnig.
0: Ja, ja. Dus, maar we gunnen het hem ook zo, weet je. Net als we jou gunnen. Maar
1: super lieve jongen.
0: Het is natuurlijk een beetje dezelfde bloedgroep als jij bent. Ja. Gewoon een toegankelijke, leuke, lieve gast ook.
1: Super, super lieve jongen, echt.
0: Dat is jou. Wie is jouw droompartner voor een muzikaal duet? Want dat gaat ook gebeuren in zo'n week, hè, dat mensen samen gaan zingen natuurlijk.
1: Ja, je bedoelt echt van de artiesten die meegaan?
0: Ja.
1: Nou, ik vind Jeroen van Zels altijd heel gezellig.
0: Leuk, ja.
1: Maar Justin vind ik ook heel leuk. We hebben al wel vaker samen gezongen, dus waarom zou dat niet gebeuren?
0: Dat gaat wel gebeuren, hè?
1: Jan Biggel vind ik ook gezellig.
0: Oh, Jan Biggel, leuk, ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja. De fans leren jou natuurlijk beter kennen tijdens zo'n muziekreis. Wat is een verborgen talent van jou waar je fans absoluut nog geen weet van hebben?
1: Ik heb er zelf ook geen weet van. Dus ik hoop dat ik erachter kom in Turkije.
0: We hebben net gezien dat je wel heel goed slagroomtaart kan eten.
1: Dat is dat kan ik wel.
4: Olympisch goud.
1: All-inclusive eten kan ik ook heel goed, hoor.
0: Dat is
1: echt perfect.
0: Ja, dus,
1: nee, maar verder, ik heb echt geen idee. Zingen vind ik hartstikke leuk. Maar wie weet kan ik wel heel goed 100 meter boskrouwen of zo heel snel.
4: Oh, daar kunnen we ook achter komen.
0: En ik denk ook niet dat jij in die week heel vaak chagrijnig bent, toch?
4: Ben jij überhaupt wel eens chagrijnig?
1: Soms, maar niet heel veel.
0: Altijd wel opgewekt en positief.
1: Altijd.
0: Ja,
1: maar waarom? Je moet toch van elke dag genieten?
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, toch?
0: Daar kunnen een hoop mensen nog eens een voorbeeld aan nemen.
4: Oh, inderdaad.
0: Ja, man. Toch. We zitten een half uur verwijderd van de officiële première. Het voelt een beetje alsof er een kind wordt geboren zometeen natuurlijk.
1: Heel spannend.
0: Ja, in ieder geval mooi natuurlijk. We gaan zometeen nog even over de track praten natuurlijk ook. Hoe die is ontstaan, et cetera. En zometeen vanaf ergens rond een uur of 5 staat hij op alle kanalen officieel
1: online. Hij staat overal al online, dus het is top.
0: Zo lekker zometeen.
4: Oh, heel

0: Martien.
1: Wie was dat?
0: Martien.
1: Martien.
0: Zijn de drie J's en los vast.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Vandaag in het huis van de Hollandse hits, the one and only, the legendary Rutger van Barneveld.
3: Ja, dankjewel.
0: Het gaat kriebelen nu, hè?
3: Gaat kriebelen,
0: hè? Nog een paar tellen, dan is het zover. Jouw nieuwe track, die officieel vrijdag zou uitkomen,
3: ja,
0: is er iets vervroegd naar vandaag.
3: Ja.
0: Zwoele zomernachten. Ja, lekker. Ja.
1: Maar heb je dan iedereen... nu vandaag released? Zit je al te refreshen op Spotify in de stream?
3: Nee, expres niet. Expres. Normaal doe ik dat altijd. Maar ik heb mezelf maar beloofd om het niet te veel te doen. Want je wordt helemaal gek.
0: Ja, je wordt helemaal mal. De inspiratiebron, is dat Naomi geweest ook of niet?
3: Nee, totaal. Nou, eigenlijk ging het heel geinig. Ik had met die jongens afgesproken om een schrijfsessie te doen. En ik kwam binnen, toen zeiden ze, nou ga maar zitten, we hebben het liedje af.
1: Oh?
3: Ik zeg, nou, ik wil het even horen. Ja, we hebben een café en het gaat over bier. Ik zeg, ja, maar jongens, hebben jullie mijn repertoire gehoord?
0: Ja.
3: Zeg, mijn halve repertoire gaat over bier. Café. Ja. Ik zeg, ik wil wat anders. Ja, maar dat betekent dus dat we opnieuw moeten beginnen. Ik zeg, ja?
0: Ja.
3: En toen gingen we zitten en toen werd er een melodietje gespeeld. Eigenlijk met een trompet.
0: Ja.
3: En ik vond dat zo lekker klinken en het klonk catchy. Ik denk, ja, daar kunnen we wel iets mee. En toen kwam ik echt, ik stond op de wc en niemand wist hoe ze moesten beginnen. En toen riep ik vanaf de wc, ik wil! en vanuit daar is het een beetje ontstaan. Ja. En toen zijn we echt verder gaan schrijven. Die zwoele zomernachten, die wilden we er wel in hebben.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, en het is echt, het gaat niet uit je hoofd.
0: Doe je dat wel vaker? Ja, ik wil roepen vanaf de wc? Of is dat
3: Nee, ik heb één keer voor het altaar gestaan.
0: Ja, natuurlijk.
3: Toen zei ik wel, ja, ik wil, maar op de wc niet.
0: Ja,
3: als generale repetitie.
0: Maar Kobus, Rutger is een romantische man, hè, dat weet je.
4: Ik merk het. Zijn liedjes komen vanaf de playlist.
1: De playlist! Vanaf de playlist, Ja, dat klopt. Ja,
0: nee, maar 27 augustus vorig jaar... Toen,
4: is hij getrouwd?
0: Ja, is hij getrouwd.
4: Door de Bevers, toch?
3: Door Kees.
0: Kees. Nou, jij zou gaan van de trap afkomen. Wat dacht jij toen?
3: Ja, waanzinnig.
0: Dat was mooi, hè?
3: Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste moment van je leven.
0: En weet je wat ik dus ook een mooi moment vond? Dat was dat er een belangrijke rol was weggelegd voor jullie hondje.
3: Ja.
0: Voor Teddy.
3: Ja, we hebben er inmiddels twee. Wat niemand weet, mijn opa en oma zijn... afgelopen maanden 12 dagen achter elkaar overleden.
0: Nee. Hey. Oh, nee,
3: niet de opa en oma van de serie, maar de andere opa en oma.
1: Net zo verdrietig.
3: Ja, zeker. Ja. Niet minder erg. En die hadden eigenlijk het zusje van mijn hondje. Oh, okay. Dus die hebben wij nu ook
0: dus
3: in
0: allebei
3: huis.
0: Nu?
3: Ja.
0: Dus, maar de hondjes spelen een belangrijk onderdeel in
3: jullie
0: leven.
3: Ja, dat zijn voor mij mijn kinderen.
0: Ja. Hij mocht Teddy toen tijdens de ceremonie met de trouwring aankomen.
3: Ja, we hadden het echt expres een trouwautootje gehuurd. Ja, dan ben je eigenlijk helemaal niet goed.
0: Maar... op het romantische landgoed Redenoord in
3: Redenoord
0: de Steeg.
3: In de Steeg.
0: Ja, ja. Waar je notabene zelf ook een soort van trouwambtenaar was, toch of niet?
3: Ben ik ook nog een keer geweest.
0: Ja, mooi man. Zijn mooie dingen. Is Naomi ook jouw belangrijkste criticus, ook als je nieuwe muziek uitbrengt?
3: Nee, ik denk niet dat Naomi mijn belangrijkste criticus is. Ik denk, mijn belangrijkste criticus is Arnold.
0: Dat is jouw manager?
3: Ja, daar ga ik alles mee bespreken van, nou, dit is het idee. En natuurlijk mevrouw ook wel. Alleen die zegt altijd, weet je Rut, het is jouw ding. En als jij je er goed bij voelt, ik sta achter je. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is.
1: Dat is wel fijn, hè, dat je gewoon iemand hebt die gewoon lekker achter je staat.
3: Ja,
1: toch?
3: Ja, dat vind ik wel fijn. Ja. Ik vind het fijn dat ik thuis kom en je kunt je verhaal eraan kwijt. Van, moet je eens kijken wat ik allemaal mee heb gemaakt. Ja, dat is mooi, toch waanzinnig.
0: Ja, wel een hele strenge manager hoor, Rutger. Want ik vroeg, mag ik nog een stukje gebak, meneer? Komt niks van in.
3: Dus, is dat zo? Nou, van mij mag het.
1: jij blijft de baas, hè?
0: Even proosten op, de nieuwe track die zo meteen gelanceerd wordt.
3: Zeker.
0: Rond 17:15. En dit is Rutja Kots op Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nieuw!

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess and me.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Haibu. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
11: Odido.
12: Na een rustige nacht met vrijwel geen bewolking volgt morgen een mooie zonnige meidag. 23 tot 26 graden. Behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Maar
13: lekker toch?
12: Het is wel weer het moment waar we met z'n allen even naartoe leven.
13: We hadden het nodig ook.
12: Even lekker een barbecue aan. Even een teenslippertje. Toch? Even uit het tuincentrum. Koos. Allemaal leuke dingen weer in het vooruitzicht.
14: Absoluut.
12: Komt een extra lang weekend aan met Pinksteren erbij. De Heilige Geest.
14: Ja, maandag weer dweilen.
12: Ja, maandag weer dweilen. Wordt een grote zooi hè, natuurlijk.
14: Als de Heilige Geest wordt uitgestort, wordt het
12: ja,
14: verkeerde zooi.
12: Dat... Zorgen dat je weg bent natuurlijk.
15: Radio Noordzee. Verkeer.
16: Flitsmeister meldt er 90. Het is een drukke donderdagmiddagspits. Het zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. De parallelbaan. Daar is je vertraging 37 minuten. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 35 minuten. En de laatste van dit moment staat op de A7. Groningen-Heerenveen voor Marum. Daar is je vertraging 52 minuten.
12: Half zes geweest. Nou, bereid je voor op een tsunami van positiviteit.
15: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
12: En daar is Kobus.
14: Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers terecht. En de eerste zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. Justitieminister Van Weel vindt het schokkend dat vaststaat dat Ines Wesky informatie van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld toen hij gevangen zat. Wesky kreeg als straf 42 dagen cel, net zo lang als haar voorarrest, en ze gaat in hoger beroep. En de politie houdt de komende twee weken extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurde na een akkefietje met een leerling die werd klemgereden door een busje en benaderd door de mensen die erin zaten.
12: Oh, dat is ook raar eigenlijk.
14: Nou ja, dat weet ik niet.
12: Nou ja, je weet ook niet waarvoor ze klem zijn gereden. Nee, maar het gegeven dat klinkt alsof het uit een soort Jason Statham film komt. Dus, of zo.
14: We hebben tegenwoordig meer bewaking rond scholen lopen dan langs de grens.
12: Dat is niet normaal.
14: Niet normaal. Ach ja. Wat koninklijk nieuws even. Ja. Met een stukje audio erbij. Is misschien wel leuk. Want vandaag, de hele koninklijke familie mag vandaag weer op de foto.
13: Leuk.
14: Dat gebeurde op landgoed Klingendaal, zoals we al zeiden. Alexia, die is daar natuurlijk ook bij. En die wordt tijdens dat persgesprek gevraagd naar haar mogelijke date met zanger Antoon.
13: Oh, ja.
14: Waar we natuurlijk allemaal van gehoord
13: hebben. De Antoon date.
14: Ja. Nou, Alexia heeft het nogal moeilijk met antwoorden, maar gelukkig grijpt uiteindelijk mama in.
17: Ja. Ja, al die mediaregels, wel of iets wel of niet mag. Kijk, dat kunnen we allemaal achterwege laten. Ik denk dat er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. Maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. Hm. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
3: Oh, maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Antoon?
11: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
17: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken.
14: Ja. Ze moet nog een kleine mediacursus hebben.
16: Ik
14: natuurlijk.
16: Heb het toch wel te doen met haar. Maar stel, zij is nou, ze gaat wel met die Antoon en ze is verliefd. Dan wil je dat toch gewoon van de daken schreeuwen. Dat, ja, we hebben het hartstikke gezellig met elkaar. We hebben lekker op het terrasje bitterballetjes te happen. Joh, wat maakt het allemaal uit, joh? Ja,
14: wees wat duidelijker gewoon.
13: Ja, maar dan gaat ze lekker gelukkig zijn, toch?
16: Nee, ja.
13: Laat ze gelukkig zijn.
14: Wat maakt het uit, joh? Je kunt toch gewoon zeggen, maar dat vind ik hetzelfde met die Lale Gül nu weer. Weet je wel, ik bedoel. Ja. Daar heb ik ook wekenlang van, oh, Jan Smit, ja, nee, wel niet. En nu weer met die rapper, met die Ronnie Flex.
16: Ronnie Flex.
13: Ja, maar ik zie wel gelijkenissen.
16: Nee, dus ik snap hem wel.
14: Ja, dan zijn ze wel met z'n tweeën zijn ze op date geweest in Rotterdam.
16: Ja.
14: Maar dat heeft dan geen romantisch vervolg gekregen.
16: Het was een opwarmmaaltijd, denk ik.
14: Ja. Mag het Ronnie Flex? Mag het Ronnie Flex? Nee, maar de, zoals in de krant staat... Lale Gül, de schrijfster, zegt... Ronnie was niet helemaal mijn lettertype. Dat is... Wat was maar. Ja, maar het was grappig. Eerst Jan Smit dus.
16: Ja.
14: Toen Ronnie Flex.
16: Ja.
14: Het liefdesleven van Lale Gül, Kobus. Kent meer stijlwisselingen dan een gemiddelde Spotify-lijst, heb ik het idee. Denk je?

0: Jester de Wild en Cherio, Radio Noordzee in de middagshow. Vandaag een van de 30 artiesten die afreizen in de eerste week van november. Voor wat betreft de thema Travel Muziekreis 2026. Rutger van Barneveld te gast vandaag. Rutger, je staat toch, ik wil niet zeggen met knik in de knieën, maar met gezonde spanning op het Radio Noordzee podium.
1: Ja, ik vind het spannend, ja.
0: Ja, dit is leuk.
1: Tuurlijk.
0: Hoe ziet jouw meest ideale zwoele zomernacht er eigenlijk uit?
1: Nou, ik hou wel van een lekker ondergaand zonnetje.
0: Ja.
1: Lekker tafeltje, kaarslichtje, wijntje erbij.
0: Oh.
1: En toch iets te knabbelen natuurlijk, dat snap je wel.
0: Klein nootje, kaasje.
1: Ja,
0: prima.
1: Of een kebabje, ook lekker hoor. Doe ik het ook voor een klein groot kebabje, heerlijk. Maar ik hou ervan.
0: Nou, oude romanticus ben je ook.
1: Ja joh.
0: Ja, goed. Officieel zou de release datum morgen zijn, maar omdat je vandaag te gast bent in het Huis van de Hollandse Hits, hebben we hem iets naar voren getrokken.
1: Ja, hij is nu uit, hè?
0: Nu, hij is nu officieel uit.
1: Nu.
0: Mogen we jou daarmee van harte feliciteren. Hij is officieel uit en nu te horen op Radio Noordzee.

0: Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Zijn nieuwe track is officieel gelanceerd. En hoe voelde het, Rutger?
1: Ja, lekker, man!
0: Dat is een goede bevalling, hè, dit. Hè?
1: Niet normaal, hè?
0: Ja, dat is een soort baby die ter wereld komt, hè?
1: Ja, zozeer doet het ook.
0: Echt? Ja, ja. Maar ik ga me voorstellen dat het is een soort opluchting dat je hem nu, zeg maar, voor de eerste keer ook echt gedaan hebt, hè?
1: Ja, dat is echt... Ja, je legt jezelf wel druk op, maar wel leuk.
0: Onwijs leuk.
1: Goeie druk.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, jongens. Dankjewel.
0: Puikentune afgeleverd. En echt heel tof dat je hem vandaag bij Radio Noordzee lanceert.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Zullen wij op een mooie avond, als we namelijk in Turkije zijn, in het zonovergoten Alanya, een keer samen op het strand zitten, naast elkaar met een grote schaal kebab en kijken hoe de zon in de zee zakt?
1: Is dat een goed idee? En een lekker wijntje erbij. Lekker wijf mag ook, hoor. Geen probleem.
0: Rutger, we gaan zo even iemand gelukkig maken. We zijn nog op zoek naar één dagwinnaar, nummer 4 voor deze
1: week. Gaan we doen.
0: Want die moeten morgen uiteindelijk in de vest. Dus,
1: ik kom eraan, hè?
0: Ja, je moet gauw rennen, want we zetten hier nog even aan het werk. Zo meteen meer met Rutger.

0: alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Helemaal los bij Ethos.
0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Nog een keer. Papa, sneller.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000

0: korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 18:45 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: Flitsmeister meldt nog 54 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1 Amersfoort Apeldoorn. Voor Hoenderloo, daar is een ongeval gebeurd. Daardoor is je vertraging 1 uur en 4 minuten. Ook op de A1, maar dan Apeldoorn Hengelo. Voor Badmen, ook daar een ongeval. Je vertraging 50 minuten. En de laatste van dit moment is de A6 Lelystad Emmeloord. Voor de Ketelbrug, daar is een ongeluk gebeurd. En daardoor is je vertraging inmiddels opgelopen naar 56 minuten.
1: 200% duur.

0: Radio Noordzee, Suzanne en Freek. En dromen in kleur. Morgenavond weer, Gelredome, Arnhem. Is dat dan nummer 4 of nummer 5?
1: Nee, dat is nummer 4. Ze hebben er 3 gedaan vorig weekend. En dan doen ze er nu 4 achter elkaar. Met Pinkster Maandag er natuurlijk even bij. Ja, die gasten gaan wel door, hoor.
2: Even opletten, als je er naartoe gaat met parkeren. Hè, want ze zijn daar echt. Ze hebben vorig weekend, geloof ik, 300 bekeuringen uitgedeeld.
1: Ja, mensen pleuren de auto overal neer.
2: Wild parkeren.
0: Ook nog. Jeetje.
1: Zit niet mee, hè?
0: Nee, zit het niet mee. Kom je terug bij de auto, heb je nog een bekeuring. Mijn hemel. Droom jij wel eens een kleur eigenlijk, Kobus, of niet?
2: Nee, mijn dromen zijn in kleur. Nachtmerries zijn altijd in zwart-wit.
0: Zie ik het bloed niet. Het houdt de gemoederen aardig bezig. Wat zegt Amar hier?
3: Güneşli Türkiye'ye hoş geldiniz.

0: 2026. Gelukkig is Rutger hier nog. Gaan we eens even met z'n allen iemand proberen terug te bellen, jongens, of niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Kleine druk op de knop. Zou in principe moeten volstaan.
2: Met Helen.
0: Helen met Radio Noordzee. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou vandaag?
2: Ja, goed. Heel goed.
0: Wat heb je gedaan?
2: Gewerkt.
0: En wat doe je voor werk?
2: Kom net thuis. Ik werk in de zorg.
0: Oké. Heb je nog een paar vakantiedagen over voor dit jaar?
2: Vast.
0: Want de kans is misschien wel aanwezig dat je in de eerste week van november meegaat naar het mooie Alanya, Turkije, voor de Thema Travel Muziekreis 2026.
2: Oh, echt?
0: Ja, de kans is aanwezig. We zeggen niet dat zo
3: is. Er is altijd kans.
0: En je moet eerst je moet dagwinnaar worden. Dat is belangrijk.
2: Ja, oké.
0: Zullen we dat deel eerst maar even afhandelen? Dan hebben we dat gehad.
2: Ja, laten we maar doen dan.
0: Amar gaat iets in het Turks tegen je zeggen. Luister goed.
4: Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
0: Dat is hem. Güneşli Türkiye, hoş geldiniz.
1: Zo. Turks. Aardig woordje over de grens.
3: Ik vind het heel knap.
1: Ja, wel de Belgische grens, maar goed.
0: Wat heeft Amar gezegd? A, het is een eind rijden met de caravan naar Turkije. B, welkom in het zonnige Turkije. Of C, Kobus vraagt zich af of er ook seniorengymnastiek in Turkije is.
2: Ja, ik dacht B, welkom in het zonnige Turkije.
0: Welkom in het zonnige Turkije. Rutger, wat denk je ervan?
3: Ja, ik denk dat het goed is.
0: Ja, zeker.
5: Ja, dat is goed.
0: Jij bent de vierde dagwinnaar, Helen.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Oh, geweldig. Ja.
0: Dus je gaat met nog drie anderen in de VES morgen. En dan is voor jou te hopen in ieder geval dat jouw naam eruit komt dan.
2: Nou, dat is zeker te hopen.
0: Er gaan ook 30 artiesten mee, zoals je weet. Waaronder onze Rutger van Barneveld, die vandaag te gast is.
2: Ja.
0: Ga jij in de tussentijd wel even zijn nieuwe tune Zoele Zomernachten oefenen? Want die moet je wel meezingen op de pier, hè, dan een van die avonden.
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Dat lijkt me leuk.
0: Je mag met Rutger iets zomers ondernemen in die week. Wat zou je het liefst doen?
2: Wat zou je het liefst doen? Zwemmen of zingen.
0: Zwemmen, even snorkelen misschien een beetje. Dat we even kijken of leuke visjes zijn met z'n allen.
2: Ja, zeker.
3: Nou, mooi.
2: Ja.
3: Ik vind het leuk.
0: Zolang het geen elf is.
3: Het is echt flauw, hè. Het wordt met een minuut flauwer hier.
0: Lieve Helen, omdat je vandaag dagwinnaar bent, krijg je ook een koffiebeker van de Mokkoning met daarop jouw naam. En een paar sloffen in de vorm van een klomp.
2: Oké. Nou, leuk.
0: Komt weer een tijd dat je ze nodig hebt, zullen we maar zeggen.
2: Ja, precies. Leuk. Ja,
0: we gaan met z'n allen duimen. Wie weet tot morgen.
2: Ja. Nou, fijn. Leuk. Dankjewel.

0: met onze Rutger vandaag, hè?
1: Ach, leuk. Wat een leuke gast is dat.
2: Als ik de zon zie zakken in de zee, ik ga het niet meer vergeten.
0: Nee, maar dat zit er dus gewoon nu ook alweer de hele tijd in je hoofd, hè?
2: Nou, ik zal je vertellen, ik had vroeger een vriendin die sliste nogal. Oh. En dan werden we, om haar te pesten, dan riepen we wel eens... Goh, zeg eens, ik zie de zon in de zee zakken. En dan hoor je,
1: ik zie de zon in de zee zakken.
2: En nu hoor ik hem dit zingen, dus ik denk dat zij niet mee gaat zingen. Maar het is wel heel catchy.
0: Nee, ja, het is echt leuk, leuke tune. Die hij oorspronkelijk morgen zou lanceren, maar omdat hij vandaag hier is, heeft hij het wat naar voren getrokken.
1: Sympathiek.
0: Dus echt sympathiek, leuk, lekker een taartje erbij zo. En, ook niet geheel onbelangrijk, we hebben dagwinnaar 4 te pakken. Dat betekent dat we er 4 hebben. En dat we uiteindelijk morgen iemand ongelooflijk gelukkig gaan maken.
1: Moeten de vest even afstoffen
0: met,
1: dus.
0: Ja, met de reis, de muziekreis 2026 van Thema Treffel. Overigens mogen we ons hier ook verheugen op een paar bloedhete dagen. Die komen eraan, hè?
1: Eindelijk.
0: 30 graden, zonkracht 6.
2: Is dat veel?
0: Nou ja,
1: welke kleur is dat?
0: In het nieuws gehoord dat we de zonkracht erbij moeten zetten.
2: 6. Zoals 6. Mijn ex zou zeggen.
0: Ja, 6. Ja, 6. 6. 6. Het wordt een weekend lang veranderen in een wandelende naar kokosruikende tomaat.
1: Oeh.
0: Ik denk dat hiermee officieel het plakzakseizoen geopend is.
1: Het plakzakseizoen. Ja.
0: En natuurlijk ook heel veel Nederlanders kijken deze week uit naar...
2: Nou, Rico Verhoeven.
0: Nee.
2: De Grand Prix. Nee, Pinksteren maandag.
0: Nee, ook dit. Nee. Nee.
1: Geen idee.
0: Het vakantiegeld.
1: Oh.
0: Oh. Jazeker. Het vakantiegeld is onderweg. Voor de meeste Nederlanders is het helaas wel... alsof de Belastingdienst of de energiemaatschappij... met de collectebus aan de voordeur staat er allemaal...
1: Komt u maar.
0: Het komt er wel weer aan natuurlijk. Het vakantiegeld is een soort Formule 1-auto is dat, hè?
2: Hoe bedoel je?
0: Het komt met 300 km per uur, komt het je rekening opscheuren. Maakt een pitstop van 2 seconden en vloep. Weg verdwenen. Ja. Dus nou ja, in ieder geval mooi dat het eraan komt. Kunnen we met z'n allen weer wat leuks gaan organiseren, toch? Wat gaan we doen, jongens? Zometeen VOF de Kunst met een echte Nederpop-klassieker. Dat brengt mij meteen op het volgende. Dat deze week natuurlijk in verband met de Turkije-reis de quiz even komt te vervallen.
2: De Nederpop-quiz?
0: Ja, die slaan we even over. Anders okay. Ja, het wordt wel een heel duur programma in één keer natuurlijk. Hè.
1: Dat moet ook nog wat overhouden, hè?
0: En dit is de mevrouw die hier 2 weken geleden stond en wat een indruk maakte. Zei, dit is Numidia! Ja.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: het.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
7: Sprakeloos.
8: Als je dat kunt neerzetten.
7: Na een rustige nacht met vrijwel geen bewolking volgt morgen een mooie zonnige meidag. Met 23 tot 26 graden is het behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Gewoon huppelijkheid weg, hè, met die lentedip.
8: Ah, heerlijk, man.
7: Toch, maar alleen weg met de lentedip.
9: Lentedip?
7: Ja, we hebben niks meer over horen, nooit meer. Het wordt hartstikke mooi weer.
9: Ik heb nog nooit van mijn leven een lentedip gehad.
7: Maar heel veel.
9: Herfstdip, voorjaarsmoeën? Nee.
8: Nee, dat niet.
9: Ja. Nee, juist niet.
8: Voorjaarsmoeën
9: actief, huppatee.
7: Huppakee, lekker, man, de paden op en de lanen in. Hartstikke idee.
10: Radio Noordzee, verkeer.
8: Flitsmeister meldt er nog 20. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A1 namens Voort Apeldoorn voor Hoenderloo. Daar is een ongeval gebeurd. Die vertraging daardoor een uur. Ook op de A1 is voor Badmen een ongeluk gebeurd. De weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En daardoor is je vertraging inmiddels 3 kwartier. En de laatste van dit moment is de A2. Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is je vertraging een half uur.
7: Okay.
10: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
7: Maar ik wil op de eerste plek even zeggen, Marleen, je ziet er fantastisch goed uit.
9: Nou, dat is toch weer lief, zo'n compliment. Dat draag ik de hele avond bij me. Dank je wel, lief.
7: Steeds als jij niet kijkt, zit ik even te kijken hoe mooi je eruit ziet vandaag.
9: Daar word ik weer een beetje verlegen van.
7: Ja, vind ik mooi.
9: Maar ik zit hier ondertussen in een... Nou, ik wou er bijna van gaan vloeken. Hele koude studio.
7: Ja,
9: met mannen
7: van.
9: Die een korte broek aan hebben.
7: We zetten de studio om 4 uur altijd extra koud, want dan blijft Kobus langer goed.
9: Ja, zeg. Oh my god. Ik kom hier natuurlijk om over serieuze zaken te praten, hè, lieve mensen. Want ja, we gaan ook vandaag... Ja, hoe lang gaan we dit nog volhouden? We gaan ook vandaag weer naar Ter Apel. Maar dat moet natuurlijk omdat dat nog steeds overvol is. En dat is nog steeds allemaal niet helemaal goed geregeld. Al moet ik zeggen, er is net wel bekendgemaakt dat Amsterdam, de gemeente Amsterdam, hè, 230 mensen gaat opvangen. Die komen dus uit de mensen die nu al in het aanmeldcentrum zitten. Dat betekent dat daar dus nu plek is voor de mensen die nu op het grasveld zitten.
7: Ja, okay,
9: bij de ingang. Hè, die dus nu niet naar binnen konden omdat het al vol was. Dat is een opvang die is Amsterdam aangegaan voor 6 maanden. Dus het is echt een tijdelijke noodopvang.
7: Ja.
9: Het enige is dat er nog niet duidelijk is hoeveel mensen er vandaag nog aankomen bij Ter Apel. Dus we hebben onze verslaggever daar natuurlijk ook nog steeds staan. Die houdt dat voor ons in de gaten. Want dan, ja, wordt het dan zoveel dat de mensen weer op het gras moeten slapen? Of waar moeten ze dan naartoe?
8: Er is geen sluitingstijd of zo, of wel? Dat je zegt
9: ik denk het niet.
8: 8 uur stopt de telling en dan...
7: Dat is het.
9: Nee, mensen komen dus blijkbaar, dat wist ik inderdaad ook niet, kunnen dus nog heel lang gewoon daar aankomen.
11: Dus de 800 en 1000 per week, heb ik begrepen.
9: Dat is toch
7: een beetje Russische roulette eigenlijk wat ze doen op dit moment. Natuurlijk van, nou, we kijken wel waar we uitkomen.
9: Ja, ja, want je weet dus van tevoren niet of je ergens terecht
7: dat is
9: kan.
7: Het.
9: Ja. Maar goed, ik weet niet of jullie dat. Ik hoop dat jullie dat niet hebben meegemaakt. Heeft een van jullie wel eens een hartaanval gehad? Of iemand in je omgeving een hartaanval?
7: Nee, wel nee. Heel vaak bijna, maar niet echt, nee.
9: Maar wel dat je voelt een beetje naar.
7: Nou, dat je denkt van nou, ja, nee. Dat je denkt van, ja, gaat het wel goed of zo?
9: Oh, serieus?
7: Ja, nee, heb je dat niet?
9: Nee, ik heb dat op zich niet. Maar ja, het zit wel een beetje in mijn familie. Maar dan ben je toch blij dat er iemand is die een AED kan bedienen.
11: Ja, dat dus kan reanimeren.
9: Ook, ja. Een beetje kan reanimeren. Nou, er is nu, dat is echt heel leuk. Een jonge gast die heeft zich aangemeld als burgerhulpverlener. Dus die kan opgeroepen worden als er iemand in zijn buurt een hartaanval heeft. En hij gebruikte altijd een AED. Maar hij dacht, dat moet toch makkelijker kunnen. Want dat is best wel een grote unit. Ja. Buiten het feit dat je nog moet weten waar die dingen hangen.
7: Ja.
9: Hij heeft een apparaatje ontwikkeld. Dat is eigenlijk een soort mini-AED'tje. Die kan je gewoon. Dat is echt zo'n apparaatje. Nou, wat is dat? Iets groter dan een telefoon. Wel iets dikker.
11: Gewoon een app op je telefoon.
9: Nou, bijna wel. Ja. En die kun je gewoon dus in je tasje doen of in je broekzak.
7: Maar zijn die ook zo duur, denk jij, als die echte, die grote?
8: 3.000, 4.000 euro kost zo'n apparaat, toch?
9: Echt serieus. Ja. Zo diep zit ik nog niet in de materie. Nee, maar misschien komen we daar wel vanavond achter natuurlijk in de uitzending.
7: En het ritme is belangrijk, hè? Dat is voor heel veel dingen zo. Maar je moet dus iets van de Bee Gees aan.
8: Stay alive.
7: En dat is het ritme waarmee je dat moet aanpakken.
9: Ja, maar zo'n AED, dat is natuurlijk een klappertje, hè? Dus daar moet je dan even niet met je handen bij zijn.
7: Nee, dan moet je inderdaad eventjes zeggen.
9: Maar inderdaad, dat staying alive is helemaal het juiste tempo daarvoor.
7: Ja, voordat de magneten erop gaan, moet je dat eerst proberen.
9: Ja,
7: niet dat je er meteen denkt, ik zet die twee dingen erop.
9: Eerst even checken of... Ja,
7: precies.
9: Dat lijkt me ook een goed idee. Ja, en dan, ik weet niet of je het meegekregen hebt. Gisteren is er een brand geweest in een Friese dierentuin. Heel zielig.
8: Vreselijk.
9: Maar er is een klein beetje goed nieuws te melden. Oh. Want er is een crowdfunding opgestart. En nu al, en dan zijn we dus een dag verder... Is er al meer dan 30.000 euro opgehaald.
7: Dat is mooi. Zo.
9: En dat is natuurlijk hartstikke tof. Want super zielig, die eigenaar ook, die was namelijk net... voor het eerst sinds een hele lange tijd een paar dagen op vakantie. En dan gebeurt dit. Nou, het is echt triest. Maar we gaan dus kijken hoe het daar nu mee gaat.
7: Goed zo. Vanavond om 22:50. Heb je dan ook weer deze mooie trui aan?
9: Nee, want dit is gewoon mijn eigen shirtje. Net een heel mooi bordeaux-rood jasje aan. Dus,
7: doe je die vanavond ook weer aan?
9: Ja, die doe ik vanavond ook aan.
7: Zet ik dus sta op stoel iets dichter bij de tv vanavond. Dankjewel, Marleen. Tot morgen.

0: En een klein stukje nostalgie. Vulcano, begin jaren 80 zal het geweest zijn, denk ik.
1: Dat is lang geleden. Ja, 83 was
0: ja,
1: het.
0: Ja, toch?
1: 1983.
0: Beetje geweest zijn natuurlijk.
1: Lang geleden dat jij hem gehoord hebt, denk ik.
0: Nou, in ieder geval lang geleden dat ze het gezegd hebben.
1: Ja, dat sowieso, ja. Ja.
0: Want je weet wat er moet gebeuren als iemand vindt dat mijn haar goed zit.
2: Nou?
0: Oh. Nou ja, dan moet ik in ieder geval... Nou, laat het maar.
2: Of diegene moet een speksever.
0: Zeker, ja, zeker. Dus heb je met kale koppen niet te stoppen. Hé, bijna 7:10, jongens. Ik denk dat we het voorzichtig weer moeten wagen. Oh. Even de pijp aan Maarten geven.
3: Dat zou je kunnen doen. Je

0: geheime operatie om Bolle Jos op Volle Zee te arresteren. Op het laatste moment werd afgeblazen. Dat is ook wel weer een verhaal, even goed toch, hè?
1: Ongelooflijk, hè?
2: Bolle Jos.
0: Ja, die Bolle, ja. De Special Forces hadden handboeien meegenomen. Maar ja, die kwamen er natuurlijk op Volle Zee. Kwamen ze er ook wel achter dat ze beter een shortband hadden kunnen gebruiken.
2: Scheepskettingen.
0: Ja, blaas de boel maar weer af natuurlijk.
2: Ja.
0: Zeg, we gaan er een punt aan draaien. Maak er een vooral mooie avond van. En wij melden ons morgenmiddag weer om 4 uur.

0: wel €450 korting krijgt.
1: Lekker!
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
1: Au.
8: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
12: Haibu.nl.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
12: Haibu.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
19: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info johnnythemol.nl.
20: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
22: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: Giraf. Met een V.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen...

0: mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna een €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
9: vliegtickets.nl.
10: Vertrouwd sinds 1999.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Pattextiel 1 plus 2 gratis. En

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's. Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen. Voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Het

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een

0: zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
13: Mediamarkt.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Direct.
8: Chef Special.
7: Jan Smit.
8: La Fuente.
7: Eada Borsato.
8: Hanna May. Mara Julia.
7: En Yves Berendsen.
8: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
7: Zorg dat je erbij bent.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis, en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Vanavond blijft het droog in het midden en

0: Zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris, ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeroen van Zelst. De Radio Noordzee Lunch.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten.

Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Voordat ik hiermee...

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet.

0: Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg anderhalve week geleden de publieksprijs. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Yeah.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: verdient het. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: De media hebben je de laatste jaren vaak uitgelicht. Beschuldigingen van mishandeling. De affaire rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Hoe diep is de mol gegaan?
7: Dat ga ik je vertellen. Vanaf oktober in het theater. Voor tickets en info, jointhemol.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl. Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw

0: borrelen? Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Het blijft droog vannacht. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
8: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: de X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Baconnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus,

0: doet het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem.

0: goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra anti-dronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom, dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.